goud werd de avond en dat laatste glas wien. Laat ons de zegels strijken en de poten rieken. Op weg in de stad hilf om mondelijk leven.

dat weet ik nog, als Antje me maar kwam. Zij had die onderbuks van een groot vader aan.

0: En jeder weet je wat over dit en dat.
1: Ik mag Rapsfeld zo schön gehe, Zwolgen op de Dee, Kiewit op de Wisch, te middag schön Fisch.